Hartlichen Dank, dat ik hier durf met die tips aan. Ik, dat die dan nog een schönen Dag wünsche. Lutschein gehen, ab weiter hier.

dat rechten, zegt hij. Dat is ook zo met grote geschaftsinrichtingen die ihre arbeider onderdrukken te vars in dat vijfde kapitel. Je had die rechten veroordeeld en doodgemaakt en die stonden je niet tegen aan. Dit is ook nog immer zo geweest van aanvang als door nationen in de wereld zijn geweest. En zolang als door zeer rijke mensen worden zijn in de wereld en nationen leiden die niet godsvechtig zijn, worden die arme en geringere mensen onderdrukt worden. Ik maak deze programma nu in dat jaar 2009 en ik hier eremol de wereld niet zetten dat door weltleider zijn die geld en zo wieder voor zichzelf toopgeroopt hebben en die mensen in ihre nationen sterven van hongersnood. Daar zijn ook andere nationen waar die armen bedreigd worden door taxen en zo wieder. En het probleem is dat door China en de regering is die werkelijk veel wat dram geeft aan de armen en bederft je. Oh, die reden dan zeer als wanneer ze die armen helpen willen. Op een voorkant is dat alles toop zo opgesteld in de nation, dat die rijke immer dat meeste kreeg van wat dort te hebben is. Dat is een poort van de oude natuur en een mens, de ego over andere harsche wel. En een weg wie dat te doen jeet, is de gewenlijke mensen arm te houden. Dat is zeer schuld, dat het zo is, maar dat is zoals het is. Wat hier wichtig is te beobachten, is dat het zegt dat die armen niet tegen aanstonden. De rijken en zonen die anderen bedekken, komen door met weg. Dat badert die tenig dooft ook. Hij zegt dat deze zo uitspreiden deden als een reine dornenboom. Hij zegt dat wanneer hij wordt aanrecht deed, dan wordt aan je stroof te ver. Wordt hem onbelangt, want wie zo velen dat het zo passiert met ons, dan moet ik wens zeggen dat ik de stroof verdiend heb, de mythochamp, op een dag. Voorken laat het zo als van anderen voorbijlappen met ihre godloosheid. Maar zo als dooft ook zegt, dat weer zo, wat hij en God zijn huis in den jink, en door zag wat van eng de houden. Dat eng voor de godloze, mijn vriend, is een schraadelijke ding, en wie moeten dat behouden. Wanneer ons nu beleerd wordt in dit leven, dan zullen we ook aan ons eng denken, en dat wordt zo hartelijk zijn, dat het niet te erklaren gaat. Ja, daar is een zeer grote onderscheid tussen een godloze zijn eng en ons eng, wanneer we dem Heer aangehören. En met dat hem zijn, hoor ik wat Jacobus nu wieder zegt, en hij redt nu te zonen die dem Heer aangenomen hebben. Zevende vers. Breder, blijf je duldig wat de Heer komt? Check de vorme luurt je duldig naar dat schijnend vrucht van de eerd, en luurt je duldig wat hij de tijdje en lote regen trekt. Als we aan de profetenbeker studeren, die de redek ervan, dat God heeft een nadeel te zeggen daarvan, dat wanneer Jezus Christus terugkomen wordt naar deze eerd, en zijn koninkrijk opstellen wordt, dan worden de armen dat goed hebben. Den wordt recht behandeld worden. En dat wordt dat eerste maal zijn en welke schicht dat de armen dat worden zeer goed hebben. De profeten in het Oude Testament reden door eremol van. Die deden dat betonen. En Jesaja dat after kapitel 4 de vers zegt het dat God wordt de armen rechten met gerechtigheid. Jezus zien komen wordt dat aanrechtet en de wereld recht maken. En dit is zeer voorken in de Bijbel betoond. En dat is niet bloos in dat Oude Testament. Zogar Jezus redt daarvan in zijn borgpredigt, zoals we in Matthäus 6, 19, 24 lezen. Wanneer hij regeren wordt in deze wereld, dan worden de armen erreicht kriegen. Hij wordt door verzorgen. Jacobus redt daarvan dat de vormen geduld heeft. Wanneer een vormer zijn getreed planten deed, jeet hij niet de nächste morgen ruut om zijn of het redest om eefste. Dat neemt tijd. En zo zegt Jacobus, ziet je duldig. Met de tijd wordt de Heer doen wat hij versproken heeft. Hij redt ook van de tijdje en de lote regens. De profeet Joel redt ook daarvan, en wie worden dat zijn wanneer we in dat Joel-boek studeren worden.
Wan wie derg sent met het Jacobus boek, wo wie no den profeet Joel zijn boek konen, en wie worden dat door zijnen.

Jezus reed van een zeeën de richting zijn zoot en een vlek land te zeeën. En een zijn zendt wie nu ook zo. Wie hanne opgoof God zijn woord te zeeën, dat is zo'n zoot. Peter reed ervan dat God zijn woord is dat zoot, derg woont mensen waar de geboren zendt, dat eeuwig blijven wordt. 1. Petrus, dat 1. Kapitel, de 23. Vers. Wie's je zendt waar de geboren, niet echt dort wat verjankelijk is, aber echt dort wat niet verjankelijk is, God zijn woord, dat levendig is en eeuwig blijven wordt. Mijn opgave nu is God zijn woord proeven klaar en duidelijk uit te geven, dat is God het zoot, vriend. Wanneer we onze eigen ideeën uitgeven, dat is verjankelijk het zoot. Dat heeft geen wet. Dat heeft geen woord het leven. En wanneer we God zijn woord uitgeven, dan valt door een jet op goede eerd. En God zij dank voor dat. Dat kan dan een wartelen en wassen en met de tijd naar eerst brengen. En wanneer dan door de zonen zijn die dat woord heren en zich bekeren, na, dan God zij dank ook voor dat. Den moet dan ook nog weer God zijn woordje geeft, zodat zij wassen kennen en geloven. Vriend, wie moet er behouden dat Christus wassen, dat God zijn woord lezen en heren en gehoorzaam zijn? Niet zoveel dat ervaringen. Ik ken een deel Christen, die zo denken dat ze een christelijk leven wassen kennen, dat ervaringen. En wanneer ze dan niet bejuistede ervaringen hebben, dan proeven ze zo'n ervaringen ver te brengen. Vriend, wie wassen dat God zijn woord en nemen? Neemt 1. Petrus de 2. Kapitel, de 2. Vers, te hoort. Zoals nieuwgeborene kinderen verlangt dat echte maalt van woord, zodat je doordacht was het kennen en je zeiligheid. Mijn vriend, dat zijn het wichtige weer, neemt die aan.

Nu de achte vers in dat vijfde kapitel in Jacobus. Blijft je ook geduldig, bestedigt je nog harte, dan dem Heer zijne jegen wordt es dicht bij je komen. Wie Christen zullen immer met de waarheid wandelen dat dem Heer Jezus zijn komen niet weet af is. Eindelijk zullen we zo leven als wann dit ans laatste dag is in deze wereld. Wie zijn eeuwigheidschingen, vriend, en wie zullen jede dag leven met dat hem zijn. Nee, in de vers. Doet niet moeren, brede, ene jegen dem andere, dat je niet gerecht worden. Tjik, de rechter staat al verre der. Dat wordt zeer te schemen zijn wanneer de Heer Jezus in de entrekking komen wordt, wanneer du oder wie immer als een Christ doorzetzen aan de rechter deist, en du met eenmaal hostig voor dem Heer Jezus stonden moest, en hij die rechter wordt. Wat Jacobus zegt, is: maak zeker dat dien in het huis in ordning is. Maak zeker dat met dien leven alles in ordning is, voor dem dat hij kämpft, wils hij wordt dat in ordning stalen, want wie dat niet zelfs doen, nu en ans leven. Dat is zeer wichtig. Tiende vers. Brede, neemt de profeten als een voorbeeld voor lieden en geduld, die aan de Heer zijn nomen gereed hebben. Behoud, de profeten im Oude Testament zijn een voorbeeld voor ons. Derweg moesten de veel lieden, want ze aan de Heer zijn nomen, door dat volk reden. Mensheid heeft niet veel wat je ändert voor God het zei dan, is mij zo. Wanneer wie voor de Heer reden, dan worden de zonen zennen die dat niet bloos niet aannemen worden, maar die worden ons jegen aanzennen. Af de vers. Checkt, wie rekenen den je zegen die uitgeholen ha? Je haar van dem hierop je heert, en haar zien en je zinnen, dat de Heer zeer metliedend en erbarmend is. Ik weet maar zeer weinig van dem hierop zijn geduld. Ik ha je heert daarvan. In hem is meest zo, wanneer een dag dat hier boek leest, dat hij hier zeer ongeduldig weer leven als geduldig. En dacht, de Heer zag zijn leven aan als geduldig. Dat is interessant. Ik weet dat hij met de tijd geduld leert, en mij is zo dat is van wat Jacobus hier reed. Wie moeten nou dat eng van zijn ervaringen gaan, wat we zijn het kennen hoe hij geduld leert, en met de tijd de Heer ere deed met zijn geduld. Eenelei is zo, en dat is dat in al zijn ervaringen hield hij zich vast aan dem Heer zijn erbarmen, en dat is wat dat we leren van nemen kennen. Nu is hier zo als een andere en dem Jacobus zijn gedanken en van wat hij schrift. Twaalfde vers. Ober even alles, mijn brede, doet niet schweren, niet bij hemel, ook niet bij de eerd, ook niet bij irgendein ander eet. O beloot jun jo zenne, en jun nee, dat je nicht unje je recht volle. Anders je zegt, vriend, wann du zeist, dat du wat verspreken deest, dat zal zo zenne als wann du in een gezaadshuis een eid nemen deest, de waarheid te zeien. Al onze reed zal eindelijk zo zenne. Predje McGee vertaalde een geschicht van zijn voda. Die weer een dag naar de bank gegaan om wat geld te leren, zodat hij een geschaft opstalen kon. De banker had het zeer druk, en had bloos te McGee zijn vader gezegd dat hij dat geld nemen zal, en zijn vader had gezegd dat hij niet ongeschreven had. De banker had bloos gezegd dat wanneer McGee zijn vader zei dat hij dat betalen wordt, dat weer krijgt zoveel wert als wanneer hij een zadel ongeschreven had, en dat hij later zal aan komen en dat papier aan je schrijven. Jo, ons woord zal zo goud zijn als dat, vriend. Door zijn christen, dat is zeer schoon, dat ze gaan wanneer ze een eid worden nemen op een klampe Bibel, worden er woord niet eren, dat is schoon. Nu de dertiende vers. Dat irgendwer maakt junt lieden, laat hem beden. Is irgendwer vrouw, laat hem dank leiden zingen. Voor tijde wordt door wat je doet in een verzameling van je zongen wordt. De zangleider zegt dan dat alle zielen nu stijl zetten en vriendelijk tikken. Maar wat we vielleicht niet weten is dat er zonen kunnen zijn
die een zeer zware zaak op mijn hart ha. En die zijn daar in de verzameling en welle jaren wordt van de Heer hier. Daar is vielleicht een dokter die een zeer zware werk heeft gehad, heeft vielleicht een of meer zeer kranke mensen gehad die bij hem gestorven waren. Oder daar is een vrouw die haar man verloren heeft en die wel jaren wat troost ha. Zal die nu ook stil zetten en vriendelijk checken? Mij is zo tot tijden verlang wie een beet veel, want we willen ha dat alle mensen zullen immer vriendelijk checken. Daar is een tijd, wanneer mensen een diepet lieden zijn, dat we met hen beden zullen. Ik meen niet te zeggen dat we niemals zullen mensen opheteren, maar wel we ook behouden dat er mensen zijn die dicht diepe troubles kunnen, en we zullen dat winst onerkennen. En voor den beden leven als bloos te aanzaaien, dat ze maar vriendelijk checken zullen. Ik hoop u verstaat wat ik meen. Wanneer we vrouw zijn, dan jo. Is het een goede tijd psalmleden te zingen, die dem Heer verhaardelijken. Door is een tijd troostleden te zingen, wanneer wat passiert is en een tjoek dat schwoor is. Jacobus heeft meer te zeggen van zond. 14e en 15e vers. Is iemand weer krank? Laat aan de älteste van de gemeente komen laten en even aan beden en aan met olie en zalve en dem Heer zijn nomen. En dat je bed en geloven wordt dem kranke helen en de Heer wordt aan oprechten. En wanneer hij gezindigd heeft, wordt aan dat verjeefd worden. Door zijn meere christen mankens den zo is dat wanneer ze bloos genoeg geloven ha, dan kunnen ze geheeld worden van eigen krankheid. De brokken dan ook voorken deze vaars om zo'n geloven te besteden. Meer jaren terug passeert daar wat in een kleine dorp in Amerika, waar een vader een kleine jong had, die schwere suikerkrankheid had. Over de vader had de medicijn weggesmeten, wies hij zei, de Heer wordt dem jong heilen. Hij had den geloven daarvoor. Ober de jong sterf, dan zegt de man dat de Heer wordt dem jong van dood afwaken, wilst dem weer en gezalfd worden. Ober dat passiert ook niet. Ik leef van harte dat de Heer irgendeine krankheid helen kan. Ober dat is niet immer zijn willen dat te doen, vriend. Niet bloos dat. Wanneer du leest dat het God zijn willen is dat ieder Christ die krank wordt, zal je geheeld worden der geloven, dan wordt een matte tot den entschluss komen, dat zo'n Christ niemals sterven wordt. Wils aan wordt je geheeld worden van eigen krankheid, die hij trieën wordt. Maar wie weet dat zo'n niet zo is? De Bijbel zegt dat het bestemd is van God, dat alle mensen eenmaal sterven worden. God heeft mensen wijsheid gegeven met het zien uit te vingen dat mensen helen kan. En wie zullen dat waarnemen, wanneer we krank zijn? Also, wat zullen we doen, wanneer we Christen krank zijn? Nou, wie zullen de ältesten roepen, dat die voor ons beden zullen, en dan ook naar de dokter gaan en de medicijn nemen, die hij ons heeft, of de verschrieven deed. Dat is een korte uitleiding van deze vers. Daar is hier ook nog wat dat ik erwähnen wil. En dat is dat het zegt dat wanneer je gezindigd heeft, dan wordt hem dat verjeefd worden. Dat is gans in ordening en zelfs nog te zeggen, wanneer we krank zijn, om zijn of er zind is in ons leven, dat we niet bekend hebben. We zullen dat dan eerst bekennen en dan weer help zeker voor de krankheid. Nu de 16e vers. Bekend je zind, ene tom andere, en bid ene voor de andere dat je geheeld worden. Dem je rechte zien je bid, wanneer dat verslagzaam is geworden, is zeer krachtig. Wat voor een zinde zullen we ene tot de andere bekennen? De vele die we tegen andere gedaan hebben. Wanneer die zind niet tegen een andere mens is, dan zal die bloos tot God bekend worden. Ik wil mijn zin niet tot die bekennen, maar ik wil mijn vele tegen die bekennen, dat du mij vergeven kanst en dan voor mij beden. 1. Johannes 1:9.
maakt dat klaar dat we onze zonde tot de Heer bekennen zullen. Mensen kennen mij niet mijn zonde tegen de Heer vergeven. Zo'n vergeving moet van de Heer komen. Maar dat is mogelijk dat wanneer we tegen een andere broeder hem Heer gezindigd hebben, dat de Heer ons krankheid schenkt, zodat we dat terugstellen kennen. 5. Kapitel 17, 20. Vers. Elia weer een man met je viele groot zo als wie, en hij beet ernstig dat het niet regenen zal, en dat regent niet voor 3 jaar en 6 maanden. En hij beet wade, en de hemel geeft regen, en de eerd bracht wade er vrucht. Mijne brede, wanneer iemand mank je van de waarheid weg eert, en wer dem terugbrengt, dan zal die weten dat wer dem zinde van zijn erweg terugbrengt, dat een ziel van dood raden en wordt veel zind toedaken. God zegt, wie zijn niet veel wat anders als Elia weer. Dat geeft mij wens, go de moed dem Heer al mijn zaken te brengen en je bed en aan vertrouwen dat hij dat rechtet donen wordt. En wanneer hij zegt, dat wanneer een mens hem terugbrengt van den erweg, dan deed hij veel zin toedijken, is dat je meent dat wie Christen kennen een aandeel hebben aan andere er wandel met hem Heer. Wanneer een Christ wegwandelt van Heer, en wie dem trecht helpen kennen, dan worden dem zijn zin verjeefd worden door Jezus zijn bloed, also toegedacht, niet bloos dat, daar wordt ook veel zin niet passeren aan zo'n mens, dat anders wordt passeren, wanneer niet werd teruggebracht had. Dit is een wunderschönes boek, Jacobus. Gottes Segen, meine Freunde.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund wader du bij zijn wurst en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du dine vriend met dat te enlode. Op wader, heren.

0: En welkom. Nu zijn we benieuwd hier is weer te hartje. Wat dat met deze huis, waar zoveel zonde op je hulle wordt, nu weer gewonnen wordt. Die baards en die zoopsteden, die willen zich al meest aangonen, wils die mensen, die gingen door Ola, de Bernardo en die zijn metarbeider. Ihr Zelt, da wurde sie da abgestellt hatte, um von Gott seine Leib zu hören. Und noch zwei Wörter, wie das Teufelshaus auch wörtlich nicht mehr zu holen. Weil da kommen nicht mehr so viele Menschen hin. Die wird, die können ankosten nicht mehr oder betonen. Die pachten alles. En de bezetters, die drouden aan, als ze worden aan rutschmieden. En dan komen Bernardo aan je rand, dus weet. En bouwt aan dit aan te tjepen. Bernardo, de speert nu. Nu tjem voor ganz groot het op ons toe. En deze drie had hij niemals niet gedacht. Aber dass er das nu kann für sich erworben, für sich scheipen. Nee, das wird meistmeier, als er überhaupt denken kann. Jo, wann dort männlich wird sein. Er hat ein Lied, Arbeitsgast hieser, gesehen, dass er da billig Ete für scheipen deide, ein Billet Ete hatte in de Gedränke, de wäre immer ohne Alkohol. Wenn diese Last da steht, in diesem Sinn können angedreht worden. Wofür will sie? Seine Stimme hat schier nicht einen Ton so abgerecht wie er. 4000 Pfund. 4000? Die wird nicht. Ein besseres Geschäft merkt sie niemals mehr. Bernardo wist je zelfs niet waar hij de 4000 pond zal herkrijgen. Waar wordt hij bloos zo'n zaam hernemen? Jo, die wordt immer weder pijnlijk en pijnlijk spenden deide om dat jongensheim te verraten en al zo wat. Dat we ook zeer fijn en goud. Maar dat waren meestens maar immer kleine zamen. Een dag wordt dat heim immer weder te klein. Daar waren nog te veel jongens opgegaan. Goed, zegt hij dan schließlich. Ik wil mij dat ongebod overleiden en mij met mijn metarbeider bereden. Ze zullen bald van mij horen. Ach, dat weet ober een grote zaam. En hij wist nog immer niet waar woorden zij dat bloos handschreeuwen. Nog waren ze längst nicht, wie dat nog längst nicht alle taub, als Bernardo met grootem Erstaunen te heren schreef, dat dit wird van Edinburgh Castle daarop drängen deed. Hij wil dat gebied öffentlich, also op, wil hij uitruipen. Also, dat mensen kunnen taub komen en dan zal dat als een uitruip zijn met hem. Grauten Sohl. Und dort wird für den 22. Oktober angesagt. Und diesem Tag hat Bernardo noch weniger als der Hälfte von dem Geld taub. Er wisst aber aus sicherer Qual, dass sich der Besetzer von einem Tanzlokal im Westen entschlossen hat, dass er das wohl scheipe. Nu moest je handeld worden. Wat durf hij dat wagen? Dat huis nog eier touw te zaaien en te betalen eier de uitrap wie? Ja, dit wie werkelijk een prüfung van zijn glaubensmoed dat hij daar aangegonen had. En in vertrouwen op God zijn help zit Bernardo touw. Eine Stunde, als er den Uitrap anfangt, hat er geschrieben, dass er 840 pond aantolle wordt en dat ewaie wordt hij in 14 dagen ook nog brengen. Als een halve stund voor de uitroep, des man wat dat unbedingt hebben wil, daarheen kom, moest hij het hier te heren schreeuwen dat Bernardo dat al gekocht had. Maar hij wees zo dol en vluchtram en zei deze Disney-student met dem mat het verhandelen. Zo onwiderend wil hij zich van deze beetbruider niet lonen laten. Hij bood aan 500 pond aan voor den val dat hij dem dat wordt afstonen, dat hij aan dat laten wordt. Bernardo checkt zijn Jane ruhig aan, fangt aan te vriendelen en schudt den kap. Nee, man, dit is wel nisch te merken. Hier is nisch te merken, Maya. Jun geld interesseert mij überhaupt nisch. En dat Bernardo zo een vertrouwen had, dat beweegt de harte van de lezers van Christ, doch Zaya, ook veel andere christelijke vrienden, waar da fangen de spenden aan te komen. Op 14 dagen zijn een korte tijd om aan vrijwillige gove aan 2000 pond te komen en te sammelen. En die bereid zal je helpen hadden, wie ook Lord Shaftesbury, Arthur Kinnard, ook Lord Radstock, die alleen 1000 pond gegeven had. Om morgen van den dag, waar hij den dat geld brengen zal, om den koop dan ganz af te sluiten, fehlde immer nog 110 pond. Soldat nu, wens deze 110 pond alles schrotskonen, oder im Ama vallen, ja, wat Bernardo en zijn vrienden angst en zorgen verzet, daar hoopt de andere even dat dat vielleicht toch nog komen wordt. En die weet dat dat verzeipen wil, dem wird er plus jammerlich schoen dat hij dat aan dem Bernardo had gegeven, wil deze wat 500 pond nog meer gegeven hebben. En nu weer de laatste dag waar hij moest dat geld afgeven en daar fehlde 110 pond. En dat weet al meest middag en wat middag zal dat alle door zijn. En de wijze bij de klok stond al op 11. Bernardo zat met een paar vrienden op in zijn klas in jongensheim. Zij loerde en deide beden. Zij wisten dat nu moet bloos nog een wonder van God komen, anders heb ik alles verloren. Langzaam en voor een meest grozaam reikt de klok immer wieder en wieder. Daar, op het trap weer een schreeuw te horen. Nu putter dit te gaan aan de deur. En Betsy, die bracht einen Mann an, einen Anbekannten, den China von ihren Jemels gesehen hat. Alle Uge, die stehde am Ohn. Hallo, schreist er. Meine Herrschaften, ich weit, für was ich kämpfe. Lass ich mir einen von dem letzten Schuss ab der Feind aufschalten. Damit noch mal seine Geldtasche. Nahm einen Schienenrüter, der dem Osten eine Flagge in der Luft zu haben herwerfle und lädt dem für Bernardo an. Dort wäre 100 Pfünder, also den er aufgeschoten hat. Und dann kommen noch ein paar andere kleine Spende und der Sam, der wird voll. Als es nu von Tarm middag schlonen deed, wie niet plus de zaam, tem tjepetop, Bernardo had er even ook nog 100 pond gekregen, wat ze konden al met dat huis inrichten. Ach, zij waren Oba Ola, so schaff dich. So, dat Divelshus wege falle. Jo, und so gobi wieder. Der nächste Aufschnitt sagt, ein Baum wost im Ostend. Jo, Bernardo, dei kon niemals stillstunen. Dort weh nischt für am. Dort, wann he wot erregt hat, dort da nu. Ook teuretje deit. Zijn leven ja jes drängt immer verwoord. Hij leeft den Kampf on zich. En ze schwind als hij wat erregt had, zacht hij waar dat wat freshet. Waar hij dacht en waar hij wil, voor dem haren nie het landje wennen. De Schnapspalast zal eine Volksmissionschurch worden. De bediening die Bernardo van een zijne church had in deze jaren, veranlast aan dat huis en te delen in verschillende zaken, die dat wel een zeer groot is. Zelfs toch, nadat de dat dievelshuis ingenomen werd, hadden ze daar een tij oven en daar deden zich 250 metlieden de gemeente dat touw en schrijven loten. Aansluitend wie in dem zelt, wat toch wel nog daar dicht bij weet, een dankgottesdienst weer daar. Daar waren nogmaals waar de 55 mensen die in de gemeente willen ook daarbij gaan. Ja, en wie zal deze gemeente die verstonen? Ja, zij willen alle zich den Bernardo wada wählen. En hij nam dat aan. Te al zijn verplichtingen nam hij ook nog deze abgave aan. En ze wordt ook ganz feks door allerhand ingerecht en omgeändert, zo dat het gebied kon opgemaakt worden en zij door bijna ihre verzamelingen houden kunnen, ihre Evangelisationstätigkeiten en al zo wat. Bernardo zegt, zij zullen de weg niet witmaken, zij zullen die met vrouwen aanvoeren, zodat het immerhin de mensen ook, dat wel moeilijk moet en dat het smaak zegt voor jeder man. Zijn kofferpalast zal een lokaal worden, zond als het nog niemals niet in Londen nog ergens een andere stad door land gegeven had. Ja, dan moesten ze allerhand nog een beetje aanbouwen en zo dat het immerhin aangenaam werd voor mensen die daar dan aankomen. Ja, aber nog immer ganz verre stunden zijn tjenger die tjeinem geheerde. Dat jonge Simon Stepney, dat wordt ook ständig verjratet en verjratet. Immer wada trich Bernardo dort han, dat hij meja ruim kon tjeipe, zodat hij nu al bad 130 jonges in deze hieze houd. Ja, zien je drie, dat was, en dat brok geld. Geld en Emma wada geld. En dat waren tjeine vaste aannomen, op dat hij talen kon. Alles wat hij dag voor de grote familie brokken deed, moest van vrijwillige spenden komen. Aber met de abgave was ook de zool van de helpers. Wäre im Jahr 1871 7000 Pfund angegangen, so stehe der Einnahme im nächsten Jahr ab der Doppelte. Jo, Gott seine Barms habe, wo da genug. Und dabei kann er antworten, dass die armste Spender viel früher geben würde als manch ein Arm.
1: De klok is zaas.

The clock is ticking. Je heren dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

De psalmiste zegt, ik vrijd me over die to me zeden, lood ons in hem haren zijn huis konen. En ik vrijd me ook voor die wat tau hier in daunen en wens dat de haar alle tau hier zeenen mocht, en ook dat woord dat wie hier even brengen, mocht om zeen merken.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze godsdienst begrijzen worden kennen. En nächst dit in Kampo 22 Blomen Uurt, zindag Samarius klok 9, zindag Schul in klok 10 der Hauptgottesdienst en an klok 6 Uwenversammlung. Onze Anschrift S-Box 248, Wachtemokschuwawa, Mexiko 31500.

Je hoort nu een wederprogramma over de radiosendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat ervoor ziet Hoffnung in het leven van de Vandochtse families te brengen. Wie vrije antwoord dat dat nu aan het Vandochtse programma met Leida, God zijn woord in je bed waar de aanheren willen. Een antwoord in je bed is ook nu waar dat je dat je mocht in je geloof weer stoot, opgemonterd en getreist worden. We wensen jullie ook waar een gouden empfang en God zijn een rijke zegen. Am Mikrofon ist wahr dein Bruder und deiner Jakob Funk. Wollen wir zum Anfang noch zu beten. Himmlischer Vater, du hast uns nun wahr, dass sie Leinheit gibt, über die Luftwahlen mit dir und mit vielen Tausenden von deinen Kindern und all die verschiedensten Länder auf der Welt Gemeinschaft haben zu dürfen. Und wir danken dir dafür. Wir beten, dass du uns diese halbe Stunde nun doch alle zu brücklich sehen wirst. Und wenn unsere Freundin zu hören nun wahr, ihre Radios angeschaut haben, om dien woord te horen, dan bid wie dat ze door dat kreeg worden, wat een kracht van de kracht, moed en troost brengen wordt. En ik bid ook dat in dien woord aansporen wordt, die immer truer en immer gehoorzamer noten volgen. We danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de namen wie dit van die erbeden. Amen.

Lukas kapitel 15 wist ons, dat zoals dat verlorene schoop en dat selber steht, ook wie mensen verloren zijn, wat de haar ons vinden deed. Van natuur uit zijn alle mensen verloren. Ze zijn niet van Gott wacherand. Ze zijn nog niemals bij arm een deel van zijn familie gewaast. Zoals de schoops hoort, die 99 schoop op de stab zichzelf overleidt, en dat eine verlorene, vielleicht dat gorste je schoop ziet je jink, wat hij dat vond, zo jeet aan zijn himmlischen voordat, ook van daar nog, de verlorene mensen wat verbiestet zijn nu. Hij ziekt en ziekt, en wanneer hij dat verlorene dan vindt, zegt ons Feierschrift aufschnitt, dan freie zich de goede engel im Himmel. De geschicht wat wir van daar behandelen willen, vom verlorenen Sehen, oder bitte gesagt, von dem Jung wat von Hüsserand, es wahrscheinlich de beste Geschicht, wat Jesus jemals verteilt haft. Wir erinnern uns daran, dass Jesus alle drei Geschichten in Lukas 15 verteilen deid, wils de Schriftgelehrte und Pharisäer darüber grunzte, dass hei de dort verjeifte Messias zu seine, mit de Sünder und Zellner Gemeinschaft hat, und mit eintop ete deid. En de eerste twee vielleicht rede haar vielleicht besonders door even te dei, wat even am grondste, dat de himmlische voeder ook de zinder leven deed. Dat hij eend halpen wel ook te zien heer te je heren. De schriftgeleerde en fariseer konden dat niet verstonen, dat God zinder leven kon. Zij leefden dat God de heide en zinder als brennhout brokken deed, om dat vier en de haal om brennen te houden. Dat God over am zo'n schlechte mensen bezorgd zijn wordt, kunnen zij niet begrijpen. De vandaagse geschicht handelt zich niet om zo'n mensen wat nog niemals te God zijn rechtgeheerd hebben, zoals de eerste twee. Hier gaat het om mensen wat te God zijn familie geheerd deiden en dan zich einig worden dat het toch in de wereld ohne God veel beter zijn moest. Ik mocht jullie aanloden mal voor een stoutje aan de schriftgeleerde en fariseer er schouwen en te stieren, om te zijn wat Jezus eend in deze geschicht werkelijk zeggen wil. We vinden dat vandaag zijn gelijknis in Lukas 15, de vers 11 tot 25 beschreven. Nog een leid wil we den afschnitt dan uit Lukas 15, vers 11 tot 25 toplezen.

Nu wel wie toop uit Lucas kapitel 15 van vers 11 tot vers 24 lezen. Dan zei hij ook, een gewisser man had twee zoons. En de jüngste zei te zijn vader, Vader, geef mij mijn pot van erfgoed dat mij traft. En hij deelt eend zijn goed aan. En dat duurde ook niet lang, dan pakt de jüngste zich alles toop en reist wit van huis in een vreemd land en vermachelt zijn goed, dat zijn wil het leven. En als hij eerst nicht meer had, kwam een grote hongersnood in dat land en hem fehlt aan alles. Dan ging hij en vermeid zich bij een landesperja en die schickt hem naar de stab de schwinte heide. Hij wil zich al jere de morgen met of de schluwe gepakt hebben, die de schwind freite. Aber keiner jijf am die. Aber als hij te besinnung kam, zeet hij te zichzelf. Woveel je meide arbeider, haft mijn vader, die genoeg brood en te eeuwen habe, en ik moet van honger amkomen. Ik wil me opmerken en naar mijn vader gaan en te hem zeggen, vader, ik heb je in den Himmel ook jen die je zindigt. En zie het niet meer weet, den zeen te heiten. Laat mij een van die aangenomen arbeider zijn. En hij ging daarop los en kwam naar zijn vader. En zijn vader zag hem al van wiet afkomen. Am jammer dat over zijn zoon en raand hem in jeen, voelt hem arm en geef hem een kus. Dan zei de zoon te hem vader, ik heb jeen die ook jeen den Himmel gezindigd. En zie het niet meer weet, den zoon te heiten. Aber der Vater sagte seine Knechte, bringt mal dort baste Kleid her und trägt ihm dort an. Nehmt seine Hand und streibt ihm einen Ring auf den Finger. Und bringt ihm Schau an zu tragen. Und bringt ein gemastet Kalf her und schlacht dort. Und dann will wir Ete und Frau sein. Dann dieser mein Sehen wird dort. Und er ist zum Leben gekommen. Er wird verloren. Und er ist gefangen worden. Und sie fangen an, Frau zu leben.

In deze geschicht beschrijft de haar een vader wat twee jongens heeft. Deze twee jongens zijn zo verschieden. Ze gaan zich als dag en nacht voorbij. Die van jullie wat een familie hebben, worden jedenfalls datzelfde van jullie kinderen zijn. We hebben drie kinderen en die zijn ook alle ganz verschieden. Niet een is zoals de andere. Zo wie dat ook hier. De oudste blijft gehoorzaam thuis op de wirtschaft. Den jongeren lockt de welt met allem wat hij te bieden had. Heb je dat spreekwoord mal gehoord, dat het gras aan de andere zijde fans immer reiner te zijn schijnt? Zo wie dat ook bij deze jong de val. En wie dat thuis ganz een ouland. Hij mocht mal rechtig leven. Thuis bij vader jengt dat niet zo recht. Thuis moest hij tijdig zum Morgens abstonen en arbeiten gaan, alle dag immer datzelfde. Dit wordt hem zo een ouland. Hij heeft naar zijn vader en zegt, vader, ik zie mij eindige woorden van huis te gaan. Jef me mijn afgoud, wat nog mal mijn zinnen wordt nu al. Hij vraagt zijn vader niet naar rood, niet mal of hij wat geld hebben darf. Hij zegt, jef me. Dat is zeer vraag, niet zo? Ik moet dat hierover erwähnen, dat ons afschnitt zegt, dat de vader beide jongens een deel te gelijk geeft. De eerste kriegt zijn deel ook, obzwar hij gar niet nog gevraagd had. Dat zegt ons ook nog niet, dat de eerste zijn deel

On the program is an all-app cassette to have. Na cassette met einem program kost $6. In eine cassette met twee programmen kost me bloß $7. Wann je irgendein van onze programmen bestalen mochte, schek dan dat geld met, wann je dat bestalen. En onze touwheerer die nicht in Canada wonen, kennen dezelfde programmen van die station, wo je die van hier zelfs veel billig hebben, als wann wie jünte van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 223. Wann je dat van deutsche programma bestalen mochte, vraagt nu dat programma nummer 223. Wie danken voor jullie gebeden voor deze missionsarbeid, nog voor jullie Unterstützung, die ons dat meilig met Gott zien moet uit te strolen. Mocht Gott die rijklich segnen.

0: De klok is 12.
1: Ik zie Hilde Friesen en de brood van het leven van deel is uit Apostelgeschicht 16:10, waar het zegt, als hij, Paulus, de vision nu gezien had, verzocht wie voet naar Macedonië te komen, wil ze nemen aan dat de haar aan Stohan geroept had dat evangelium te predigen. En de nächste deel wil wie een wichtige tijd in Paulus zijn leven betrachten. Dort wird die Zeit, wo er anfängt, Europa dort Evangelium zu bringen. Aber nun wir seine Arbeit bloß in Asien gewasst. Sein Plan wir, mit seinen Diensten in Asien wiedergehen, aber der Heilige Geist leitet nicht to. Eine Nacht hat er eine Vision. In dieser Vision stand ein Mann von Macedonien Feram in Prachat. Komm Eva nach Macedonien und help uns. Na dieser Vision sein, mögen Paulus und seine Mitarbeiter Fußreit zum Macedonien reisen. Sie werden überzeugt, dass der Herr an der Hand gerückt hat. Hast du mal Eva nur gedacht, was der Unterschied zwischen Weltmenschen und Gott seine Kinder ist? Gott seine Kinder stehen auf einem fester Grund, wovon die Weltmenschen nichts kennen. Sie kennen so wenig davon, dass wenn ein Gottes Kind von einer Überzeugung redet, je leven ze bloos dat ze een droom gehad hebben, oder zich wat uitgedacht hebben. Wanneer zegt, ik weet dat mijn zinden verjeefd zijn, zijn de weltmenschen, dat is niet mogelijk, dat irgendwer zond weten kan. Wanneer zegt, ik weet dat ik door zie wie de harmi hebben wil, zegt de welt, dat zijn bloos laat gewierd. Nee, dat zijn niet bloos laat gewierd. Gott seine Kinder haben eine Gewissheit. Paulus und seine Mitarbeiter sind ein klares Beispiel davon. Er wird ganz überzeugt, dass er beropen wird, das Evangelium zu predigen. Er wisst, dass er nicht in Asien bleiben soll, aber er wisst nicht, wo er hingehen soll. Und dann geeft er ihm diese Vision, und dann wird ihm der Weg ganz klar. Hij moest een tijd lang leren wat hij deze overzeiging kreeg. Nu wist hij waarom hij niet in Azië blijven zal. Zijn roep leidde hem naar Macedonië. Als hij zijn medewerker van deze vision vertelt, stemden ze alle dat het van haren weer. De vader zegt, dan verzocht wie voet naar Macedonië te komen, wil ze wie nemen aan dat de haar ons doorheen geroept had dat evangelium te predigen. Zo'n kracht, zo'n toevertrouwen en gewissheid wordt een haft van een weet dat het de haar is die einem geroept heeft zijn arbeid te doen. Abraham had zo'n gewissheid als hij uur verleidt. Een doont, wo zij zijn aangeheer aan verzochten anders te bereden, hij wist dat de haar aan leiden deed. Elia had ook zo'n gewissheid als hij naar den kennik Ahab ging en dan naar den riefer Krit, en van door naar Zarpat. Nuscht jeft ons grater vrede en gewissheid als wann wie weten dat wie kracht door zijn wo God ons hebben wil. De weg den ik dan go is God zijn weg. Hast du zo'n gewissheid? Weetst du ganz genau dat deine zinden verjeefd zijn en dat du kracht door bist wo God die hebben wil? Wann de Bibel ons dat zo klar leren dat lot keinem die zijn dat du dort nicht weiten kannst. Wir können uns ganz sicher sein, dass unsere Sünden verjeft sind und dort wir da sind, wo Gott uns haben will.

Psalm 135. Gott wird für immer gelobt worden. Halleluja, loft den Herrn. Loft den Herrn sin Nomen. Loft am, jeden Herrn sin deiner. Jeder in den Herrn sin Hüs deinen, am Hof bei unseren Gott sin Hüs. Loft den Herrn, willst der Herr es gelt. Loft sin Nomen, willst dat es schein. Willst der Herr haft Jakob für sich gewählt. Israel aus sin Eigentum. Ich weit dat der Herr gelt es, und dat ans Herr gerata es aus alle Jetta. Der Herr deed alles wat hij wil am Himmel, ook op de Erde, en meer, en alles wat daar in je nacht duipbaar is. Hij laat van wiet af wolken opkomen. Hij maakt den blitz te regen, en brengt den wind uit zijn verrotskamer uit. Hij deed de eerste boeren in Egypten aanbrengen, bij de van mensen, ook vij. O Egypten, hij laat zijn tegens een wondermang junt komen, jegen den Egyptischen tjennig, en al zijn deine. Hij bracht veel veldje aan, en mjuk je woltje tjennig stout. Sihon de Amorita er tjennig, Og tjennig van Bashan, en alle tjennigs van Kanaan. Hij juif erland nur de tjennig Israel als er afgoud. Als er afgoud, juif hij aandood. Die nomen, o haar, blijft eeuwig. Haar van die wordt emma als God gereed worden. De haar wordt zijn volk te erreicht verhalpen, en Eva zijn in knaast met lieden zennen. De felche Arijetten zijn van Salva en Gold van mensen heen gemerkt. De hebben Mila over tjennen niet reden, Jungen over tjennen niet zijnen. De hebben Uren over tjennen niet hieren. De hebben ook Mila over tjennen niet odmen. Wer dui merkt, wordt zo zennen als dui, en zo ook al dui, die zich op aan verloten. O je van Israel, loof den Herrn. O je van Aaron, loof den Herrn. O je van Levi, loof den Herrn. Je, die dem Herrn verrichten, loof den Herrn. Loof den Herrn van Zion, den, die in Jerusalem woont. Halleluja.

Psalm 136. Zing je lijf je niemals ab. Dank den Herrn, wil zij es ons teuer donen, zing je trouw wat je lijf haft geen eng. Dank den Gott over alle jetta, zing je trouw wat je lijf haft geen eng. Dank den Herrn over alle Herren, zing je trouw wat je lijf haft geen eng. Dem die allein grote wunder deed, zijn je trouw wat je lijf haft geen eng. Den die aan zijn wijsheid de hemel gemaakt haft, zijn je trouw wat je lijf haft geen eng. De eerd over de woorden je spreid haft, zijn je trouw wat je lijf haft geen eng. De grote lichter muk, zijn je trouw wat je lijf haft geen eng. De zon den dag te regeren, zijn je trouw wat je lijf haft geen eng. De morgen de stieren, de nacht te regeren, zijn je trouw wat je lijf haft geen eng. De Ägypten ihre Erstgeborene schlug, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. En Israel Rut bracht, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. Durch eine gewaltige hand en een uitgestrekten arm, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. De dat schelpmeer uiteindelt, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. En Israel leidt tot durch konen, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. Bei den ägyptischen Tschennig in seine Armei am Schelpmeer versäubt, seine Trüwortje Leif haft kein Eng. Bei sein Volk durch die Wildnis lädt, seine Trüwortje Leif haft kein Eng. Bei der Wolche Tschennigs schlug, seine Trüwortje Leif haft kein Eng. Dem der Storche Tschennigs dort mögt, seine Trüwortje Leif haft kein Eng. Sie haben der Amoriter Tschennig, seine Trüwortje Leif haft kein Eng. Og, den Tschennig van Bashan, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. En hij juif aan er land als oorfgoud, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. Een oorfgoud verzin knijt Israël, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. De aan ons dacht, als u onderdrekt worden, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. Hij raad ons van onze vriend, sin je trouw wat je lijf haft geen eng. Bij mensen, vee en tieren en al het geschoffene voordat, zien je trouw wat je lijf haft geen eng. Dank dem God in hemel, zien je trouw wat je lijf haft geen eng.

krijgt voor onze teacher schreven. En dat is nu krijgt ganz wichtig. En dat heb ik vergenomen. Een beetje van dem wat ik doorgeleerd heb, nu junt wieder te geven. Het mocht je nu wiezen dat de Bijbel ganz klar over de toekomst wat zegt.

Gelde Marius, dat is een tikwoord. Wie hebben deze gemeenschaft hier tophand? Na, ik zei Amma. Hier zijn vielleicht ook nog nieuwe van de ODB. En die heet ik ganz hartelijk welkom. Tim Kaff en Matthias, de ingeschalten, die grüßt hier Christoph. Zijn nu al waren trainen dat we kruis van reden deed. Dat is een tijd, wat u die hier allemaal tijd neemt. Voor de meiden is dat 6:30 Samarius. Dat even radio hoort. Vielleicht ook even YouTube. En dat jaft jou de volk nog een schelf onder de hand. Luther Ernst van tijd. En mij fredert dat ik diesen einen tijd om dag de gelegenheid ha die te treffen. Wanneer dat is, zo is de nacht Samarius. En dat vraagt me. We hebben van de oude dinsdag, den 11. August 2026. Van de oude wordt de Höchsttemperatur angeeft met 21 Grad en de Lichttemperatur 14 Grad Celsius. 80% geven ons de Waradienste van de oude dat dat reine wordt. Zo. Salten kadrig, kalten zadrig. Kan dat woord? Zijn we mal wat dat jaft. Zet het nächste Harch van ons hier mal in Leut an.

0: Du hast angeschaut nur das Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In dort Ferienprogramm sagen wir, wo wichtig dort ist, dort wir grad nicht utloten und uns plonen. Wir sagen auch, wo anreicht dort ist, war der Recke, der Arme und der Drachen oder Beschimmeln. Von der kommen wir zum Schluss mit diesem Jakobusbrief. Und in das nächste Programm wird Prediger Reimer anfangen mit dem Buch Joel im Alten Testament. In dieser letzte Lektion, wo wir sagen, dass Jakobus uns Motto spricht, dass wir sollen geduldig sein, weil es dem Herrn sind kommen als bald, woher wird vergelten, donner aus wie trüge was sein. Jakobus schlägt dann auf mit einer Anspannung, dass wir sollen einer für den anderen beten. Ich lade dich nun weiter an, angeschaut zu bleiben, um zu sein, was wir hier in dieser letzten Lektion in diesem Brief lehren können. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter musst rechtlich sehen. Amen. Hier ist weiter mit dir, Prediger Elmer Reimer.
1: Wir wollen Schluss machen von da mit dem Jakobusbrief und sind ein Bett anwählig dort zu verloten. Wir haben ein Teil Zeit angedeutet für das Brief, weil es dir sehr wichtig ist. Und die Ursache dafür ist, dass es ein sehr praktisches Buch ist für uns Christen. Und ich hoffe, dass es nicht bloß praktisch ist gewesen, aber es auch wichtig gewesen. Und ich hoffe und bete, dass wir alle Lehre angenommen haben und von da auch geworden, weil wir noch in das Buch sind. Das ist ein Port von Gottes Wort. Und so als es gesagt wurde, da ist nicht das kleinste Port in das Jakobusburg dort nicht sehr wichtig ist. Wir können dort alles für uns selbst anwenden und sollen auch. Das vierte Mal hat ich geredet davon, dass die Recke erhaben Gott, so als ein Setzstuhl wird zu der Recke, die verletet sich ab erhaben Gott. Und den wird hier gewohnt. Das ganze Kapitel redet endlich davon, dass die Recke erhaben Gott und Verdruss es veran, und dort letzte Port von dit Kapitel redt dann von Jesus in Trickkommen. Na, endlich es da auch mehr als bloß dort. Da sind zwei Dinge, die Gott verdammt dat, wann es mit der Recke zu tun haft. He dat haben Gott an sich selbst nicht verdammt, oh nee. Aber wann sie erhaben Gott getragen haben, der ich andere beschummle, und andere Schulden an Dona am Meer Geld zu kriegen, dann wird Gott dort Rechte, sagt er. Dort ist auch so mit großen Geschäftsanrichtungen, die ihre Arbeiter und ihre Drecke tun, und dort durch Rick worden, oder religiöse Anrichtungen, die nur Geld prachten und sagen, dass sie dort brücken, dem Herrn seine Arbeit wieder zu stahlen, aber dort dann für sich selbst brücken, sich selbst Rick zu machen. Jo, Gott wort, zo'n rechte. Dat is niet bloos wo ze dat maken, aber ook wo ze dat verbruiken. Jakobus, dat vijfde kapitel, de vijfde vers. Je ha appeiert eppig en hoog her geleefd, je ha june horte je maas zo als tom slachtsdag. De vraag wordt voorken gesteld, wat is de raadste probleem die in deze wereld is? Is het dat door verschillende kalieën van hoe het is, verschillende geslachten in de wereld? Meer zo nee, dat is niet het eerste probleem in de wereld. Dat is zo voorkend zo, dat nationen doen naar een de andere hossen. Maar dat is niet wat de spolingen aanreden deed. We zijn alle glieden van de mensheid familie, en jo, de mensheid familie is zeer veredeld, dat jo. En we zijn alle in zin, we zijn alle in zin geboren, de oude zin natuur is en onze horte. Maar dat is niet wat dat met een gewisset geslacht of hoe het kalier te doen heeft, dat is met alle overeen. Maar daar is een grote spoling, mank mensheid, en dat wordt ooit niet beter, en dat is rik en arm, en de macht die de rikke over de arme ha. Zaster vers in dat vijfde kapitel. Je had de rechte veroordeeld en doodgemaakt, en die stonden je niet tegen aan. Dit is ook nog immer zo geweest van aanvang als door nationen in de wereld zijn geweest. En zolang als er zeer rijke mensen worden zijn in de wereld, en nationen leiden die niet godsvechtig zijn, worden die arme en geringere mensen ongedrekt worden. Ik maak deze programma nu in dat jaar 2009, en ik hier eremol de wereld niet zetten, dat er wereldleiders zijn, die geld en zo wieder voor zichzelf toepgeroopt hebben, en die mensen in ihre nationen sterven van hungersnood. Er zijn ook andere nationen, waar die arme bedreigd worden, door taxen en zo wieder. En het probleem is, dat er China en de regering is, die werkelijk veel wat dram heeft aan de arme en bederft je. Oh, die reden dan zeer, als wanneer ze die arme helpen willen. Op voorken is dat alles toop zo opgesteld in de nation, dat die rijke immer dat meeste kreeg van wat er te hebben is. Dat is een poort van de oude natuur en een mens, de ego over andere harsen wel. En een weg hoe dat te doen gaat, is de gewenlijke mensen arm te houden. Dat is zeer schuld, dat het zo is, maar dat is zoals het is. Wat hier wichtig is te beobachten, is dat het zegt dat die arme niet gegen aanstunden. De rijke en zonen die andere bedekken, komen door met weg. Dat bordert die tjenig dooft ook. Hij zei dat hij zich zo uitspreiden deed als een reine dornenboom. Hij zei dat wanneer hij wat aanrecht deed, dan wordt aan je stroof te ver. Wordt hem onbelangt, want wie zo velen dat het zo passeert met ons, dan moet ik wens zeggen dat ik die stroof verdiend heb, die mij toekomt, op een dag. Voorken laat het zo als wanneer andere voorbijlappen met ihre godloosheid. Aber so als Duft auch sagt, dort wie so, wat he en Gott sein Hus in den Jink, en dort sagt, wat van eng de houde. Dort eng für de Gottlose, meine Freund, is een schraadlige Ding, en wie matte dort behoule. Wann ons nu beleerd wordt in dit leven, dan zullen we ook aan ons eng denken, en dort wordt zo herrlich zinne, dat het nicht te erklären geht. Ja, daar is een zeer grote onderscheid tussen een godloze zin eng en ons eng, wanneer we dem Heer aangeheren. En met dat hem zin, hoor ik wat Jacobus nu weer zegt. En hij reed nu te zonen die dem Heer aangenomen hebben. Zevende vers. Breda, blijf je duldig wat de Heer kent? Check de vorme luurt je duldig naar dat schijnend vrucht van de eed. En luurt je duldig wat hij de tijdje en lote regen krijgt. Als we aan de profetenbeker studeren, deed de redacteur van dat God heeft een nadeel te zeggen daarvan dat wanneer Jezus Christus terugkomen wordt naar deze eerd en zijn koninkrijk opstellen wordt, dan worden de armen dat goed hebben. Den wordt recht behandeld worden. En dat wordt dat eerste maal zinnen en welke schicht dat de arme dat worden zeer goed hebben. De profeten in het Oude Testament reden door eremol van. De deden dat betonen. En Jesaja dat afte kapitel 4 vers, zegt het dat God wordt de arme rechten met gerechtigheid. Jezus zien komen wordt dat aanrechtet in de wereld recht maken. En dit is zeer voorken in de Bijbel betoond. En dat is niet bloos in dat Oude Testament. Zogar Jezus redt daarvan in zijn boogpredigt, zoals we in Matthäus 6, 19 bij 24 lezen. Wanneer hij regeren wordt in deze wereld, dan worden de armen erreicht krijgen. Hij wordt daarvoor zorgen. Jacobus redt daarvan dat de vorme geduld heeft. Wanneer een vorme zijn getreed planten deed, jet hij niet de nächste morgen ruut om zijn of het reden is om eerste. Dat neemt tijd. En zo zegt Jacobus, ziet je duldig. Met de tijd wordt de Heer doen wat hij versproken heeft. Hij reed ook van de tijdje en de lote regens. De profeet Joel reed ook daarvan, en wie worden dat zijn wanneer we in dat Joelboek studeren worden. Wanneer we daar zijn met het Jacobusboek, waar we naar de profeet Joel zijn boek gaan, en wie worden dat door zijn. Jezus reed van een zeer die ruiting zijn zoot en een vlek land te zeggen. En een zin zijn wie nu ook zo. Wie hebben opgehoofd God zijn woord te zeggen, dat is zo'n zoot. Peter redt davon, dat Gott sein Wort erst als Zod

kan dan en wartelen en wassen en met de tijd naar eerst brengen. En wanneer dan door de zonne zendt die dat woord heren en zich bekeren, nou, dan gaat ze dank ook voor dat. Den moet dan ook nog weer dat zijn woordje geeft, zodat ze wassen kennen en geloven. Vriend, wie moet behouden dat Christus wassen, dat gaat zijn woord lezen en heren en gehoorzaam zijn. Niet zoveel dat ervaringen. Ik ken een deel Christen, die zo denken dat ze in het christelijke leven wassen kennen, door ervaringen. En wanneer ze dan niet bejuistede ervaringen hebben, dan proberen ze zo'n ervaringen ver te brengen. Vriend, wie wassen door God zijn woord en nemen? Neemt 1 Petrus de 2e kapitel, de 2e vers, te hoort. Zoals nieuwgeborene kinderen verlangt dat echte maakt van woord, zodat je doordacht was het kennen en je zeiligheid. Mijn vriend, dat zijn het wichtje weer, neemt die aan.

Nu de achte vers in dat vijfde kapitel in Jacobus. Blijft je ook geduldig? Bestedigt je nog harte? Dan dem Heer zijne jegen wordt es dicht bij je komen. Wie Christen zullen immer met de waarheid wandelen dat dem Heer Jezus zijn komen niet weet af is. Eindelijk zullen we zo leven als van dit ans laatste dag is in deze wereld. We zijn eeuwigheidschingen, vriend, en we zullen jede dag leven met dat in zin. Nee, in de vers. Doet niet moeren, brede, ene tegen de andere, dat je niet gerecht wordt. Check, de rechter staat al verder. Dat wordt zeer te schamen zijn, want de Heer Jezus

Die entrekking komen wordt, want du oder wie immer als een Christ, door zetten aan de rechter deist, en du met eenmaal hostig, voor dem Herr Jesus stonen moest, en hij die rechter wordt. Wat Jacobus zegt, is, mag zeggen dat dien in het huis in ordning is. Mag zeggen dat met dien leven alles in ordning is, voor dem dat hij kämpft, wils hij wordt, dat in ordning stalen, want wie dat niet zelfs doen, nu en ans leven. Dat is zeer wichtig. Tiende vers. Breda, neemt de profeten als een voorbeeld voor lieden en geduld, die aan de Heer zijn nomen gereed hebben. Behold, de profeten im Oude Testament zijn een voorbeeld voor ons. Derweg moesten de veel lieden, want ze aan de Heer zijn nomen, door dat volk reden. Mensheid heeft niet veel wat geändert voor God het zet dan, is mij zo. Wanneer we voor de Heer reden, dan worden de zonen zinnen die dat niet bloos niet aannemen worden, maar die worden ons jegen aanzinnen. Af de vers. Checkt, wie rekenen den je zegen die uitgeholen ha? Je haf van dem hierop je heert, en ha zien en je zinnen, dat de Heer zeer metliedend en erbarmend is. Ik weet maar zeer weinig van dem hierop zijn geduld. Ik ha je heert ervan. In hem is meest zo, wanneer een dag dat Hiob boek leest, dat de Hiob zeer ongeduldig weer leven als geduldig. En dacht, de Heer zag zijn leven aan als geduldig. Dat is interessant. Ik weet dat hij met de tijd geduld leert, en mij is zo dat is van wat Jacobus hier reed. We moeten nu dat eng van zijn ervaringen gaan, wat we zijn kennen hoe hij geduld leert, en met de tijd de Heer ere deed met zijn geduld. Eenerlei is zo, en dat is dat in al zijn ervaringen hield hij zich vast aan dem Heer zijn erbarmen, en dat is wat dat we leren van nemen kennen. Nu is hier zo als een andere en dem Jacobus zijn gedanken en van wat hij schrift. 12. Vers. Ober even alles, mijn brede, dood niet schweren, niet bij hemel, ook niet bij de eerd, ook niet bij irgendein ander eet. Obelot jun jo zenne, en jun nee, dat je nicht unje je recht volle. Anders je zegt, vriend, wann du zeist, dat du wat verspreken deest, dat zal zo zenne als wann du in een gezaadshuis een eid nemen deest, de waarheid te zeien. Al onze reed zal eindelijk zo zenne. Predje McGee vertelde een geschicht van zijn vader. Die weer een dag naar de bank gegaan wat geld te leren, zodat hij een geschaft opstalen kon. De banker had het zeer druk, en had bloos te McGee zijn vader gezegd dat hij dat geld nemen zal, en zijn vader had gezegd dat hij niet ongeschreven had. De banker had bloos gezegd dat wanneer McGee zijn vader zei dat hij dat betalen wordt, dat weer krijgt zoveel wert als wanneer hij een zadel ongeschreven had, en dat hij later zal aan komen en dat papier aan je schrijven. Jo, ons woord zal zo goud zijn als dat, vriend. Door zijn christen, dat is zeer schoon, dat ze gaan wanneer ze een eid worden nemen op een klampe Bibel, worden er woord niet eren, dat is schoon. Nu de 13e vers. Dat irgendwer maakt junt lieden, laat hem beden. Is irgendwer vrouw, laat hem dank leiden zingen. Tot die de woord door wat je doen en de verzameling van je zongen wordt. Die zangleider zegt dan dat alle zielen nu stijl zetten en vriendelijk checken. Maar wat we vielleicht niet weten is dat de zonen kunnen zinnen die een zeer zware zaak op mijn hoort hebben. En die zijn door en die verzameling en welle jaren wordt van de Heer heren. Daar is vielleicht een dokter die een zeer zware werk heeft gehad, heeft vielleicht een of meer zeer kranke mensen gehad, die bij hem gestorven waren, of daar is een vrouw die haar man verloren heeft, en die wel jaren wat troost heeft, zal die nu ook stilzetten en vriendelijk checken? Mij is zo tot tijden verlang wie een beet veel, want we willen haar dat alle mensen zullen immer vriendelijk checken. Daar is een tijd, wanneer mensen een diepe lieden zijn, dat we met hen beden zullen.
Ik meen niet te zeggen dat we niemals zullen mensen opheteren. Maar wel we ook behouden dat er mensen zijn die de diepe troubles kunnen. En we zullen dat winst onerkennen. En voor den bede leven ons bloos te aanzaaien dat ze maar vriendelijk checken zullen. Ik hoop u verstaat wat ik meen. Wanneer we vrouw zijn, dan jo. Is het een goede tijd psalmleden te zingen, die dem Heer verhaardelijken. Door is een tijd troostleden te zingen, wanneer wat passiert is en een tjoek dat schwoer is. Jacobus heeft meer te zeggen van zond. 14e en 15e vers. Is iemand weer krank? Laat aan de älteste van de gemeente komen laten en even aan beden en aan met eil en zalven en dem Heer zien nomen. En dat je bed en geloven wordt dem kranke heilen en de Heer wordt aan oprechten. En wanneer je zindigd haft, wordt aan dat verjeefd worden. Door zijn mire Christen mankens den zo is dat wanneer ze bloos genoeg geloven ha, dan kunnen ze geheeld worden van eigen krankheid. De brokken dan ook voorken deze vaars om zo'n geloven te besteden. Meer jaren terug passeert daar wat in een kleine dorp in Amerika, waar een vader een kleine jong had die schwierige suikerkrankheid had. Over de vader had de medicijn weggesmeten, wies hij zei de Heer voor dem jong heilen. Hij had den geloven daarvoor. Over de jong starf. Dan zei de man dat de Heer voor dem jong van dood afwijken, wil stem weer en gezalfd worden. Maar dat passiert ook niet. Ik leef van harte dat de Heer irgendeine krankheid helen kan. Maar dat is niet immer zijn willen dat te doen, vriend. Niet bloos dat. Wanneer du leest dat het God zijn willen is dat jeder Christ die krank wordt, zal je geheeld worden der geloven, dan wordt een matte tot den entschluss komen dat zo'n Christ niemals sterven wordt. Wils aan wordt geheeld worden van eigen krankheid, die hij trieën wordt. Maar wie weet dat zo'n niet zo is? De Bijbel zegt dat het bestemd is van God dat alle mensen eenmaal sterven worden. God heeft mensen wijsheid gegeven met het zien uit te vingen dat mensen helen kan. En wie zullen dat waarnemen wanneer we krank zijn? Also wat zullen we doen wanneer we Christen krank zijn? Nou, wie zullen de älteste roepen dat die voor ons beden zullen? En dan ook naar de dokter gaan en de medicijn nemen die hij ons heeft, of de verschrieven deed. Dat is een korte uitleg van deze vers. Daar is hier ook nog wat dat ik erwähnen wil. En dat is dat het zegt dat wanneer je zindigd heeft, dan wordt aan dat verjeefd worden. Dat is ganz in ordning aan zelfs nog te zeggen, wanneer we krank zijn, om zijn of door zind is in ons leven, dat we niet bekend hebben. We zullen dat dan eerst bekennen en dan weer help zeker voor de krankheid. Nu de 16e vers. Bekend jullie zind, ene tom andere, en bid ene voor dem andere dat je geheeld worden. Dem je rechte zien je bid, wanneer dat verslagzaam is geworden, is zeer krachtig. Wat voor een zinde zullen we ene tot dem andere bekennen? De fehler die we tegen andere gedaan hebben. Wanneer die zind niet tegen een andere mens is, dan zal die bloos tot God bekend worden. Ik wil mijn zind niet tot die bekennen, maar ik wil mijn fehler tegen die bekennen, dat du mij vergeven kanst en dan voor mij beden. 1. Johannes 1:9 maakt dat klaar dat we onze zind tot dem Heer bekennen zullen. Mensen kennen mij niet mijn zind tegen dem Heer vergeven. Zo'n vergeving moet van dem Heer komen. Maar dat is mogelijk dat wanneer we tegen een andere broeder hem Heer gezindigd hebben, dat de Heer ons krankheid schenkt, zodat we dat terugstellen kennen. 5. Kapitel 17, 20. Vers. Elia weer een man met je viele groot zo als wie, en hij beet ernstig dat het niet regenen zal, en dat regent niet voor 3 jaar en 6 maanden. En hij beet wader,
en de hemel jeef regen en de eerd bracht wade er vrucht. Mine breda, wanneer iemand mankjunt van de waarheid waag erd en wer dem terugbrengt, dan zal de weten dat wer dem zender van zijn erwaag terugbrengt, dat ne zeel van dood raden en wordt veel zend todake. God zegt, wie zijn niet veel wat anders als Elia weer. Dat jeft mij wens, go de moed dem Heer al mijn zaken te brengen en je bed en aan vertrouwen dat hij dat rechtet donen wordt. En wanneer hij zegt, dat wanneer een mens hem terugbrengt van den erwaag, dan deed hij veel zin toedijken, als dat je meent dat wie Christen kennen een aandeel hebben aan andere er wandel met hem Heer. Wanneer een Christ weg wandelt van Heer, en wie dem tracht helpen kennen, dan worden dem zijn zin verjeefd worden door Jezus zijn bloed, also toe je dacht, niet bloos dort, daar wordt ook veel zin niet passeren aan zo'n mens, dat anders wordt passeren, wanneer hem niet werd teruggebracht had. Dit is een wunderschönes boek, Jacobus. Gottes Segen, meine Freunde.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Ik word me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waar dat du bij zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost du dine vriend met dat te enloden. Op waarde heren.

Welkom. Nu zijn we benieuwd wie dat te hartje wou dat met dit huis waar zoveel zonde op je hullen wordt, nu wie dat gewoon wordt. Die baards en die zupsteden, die willen zich al meest aangonen, wils die mensen, die gingen door Ola, naar Bernardo en die zijn metarbeider. Ihr Zelt, da wo sie da abgestellt hatte, am von Gott seine Leib zu hören. Und noch 2 Wochen wird das Teufelshaus auch wirklich nicht mehr zu holen. Weil da kommen nicht mehr so viele Menschen hin. Die können die Ankosten nicht mehr oder betonen. Die pachten alles. En die bezetters, die trouwden aan, als ze worden aan Rutschmieden. En dan komen Bernardo aan je rand, dus weet. En bouwt aan dit aan te tjijpen. Bernardo, die speert nu. Nu tjijpen we ganz groot op ons toe. En deze drie had hij niemals niet gedacht. Oba, dat hij dat nu kon voor zich erworven, voor zich tjijpen. Nee, dat weet meest Meijer als hij überhaupt denken kon. Jo, want dat meilig wordt zijn. Hij hoort een lied, Arbeitsgasthieser, je zijne, dat hij dat billig eten voor tjijpen en biljet eten hoorde en de jedrentje, die weer armer ohne alcohol. Wenn diese Last da steht, in diesem Sinn können umgedreht worden. Wie viel

0: De klok is 6, maar 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

Hier weer een man. Hier weer een man, geboren in het kleine dorp. Hij was op in een ander kleine dorp. Wat hij daar is geholt weer, schoof hij als een halt arbeider. Dan, voor 3 jaar, weer hij een reizen predja. Hij is niemals veel wat wie dat bij een 200 miljoen komen van daar waar hij geboren weer. En daar waar hij aan wanken deed, denk hij meestal met de fout. Hij heeft niet eens een huwet om en genomen van de herrschaft, heeft niet een buik geschreven, heeft zich niet bevriet, niet veel land en hiezen het op gekocht, heeft niet een huwe schulder gegaan van mensen, en heeft zich niet eens een huwe steed gemerkt en een zeer grote stad. Over hier wie een man. Hier wie een man. Hij had niets groots wat het aan zichzelf. En hij had niets met deze wereld te doen, bieter de goddes arbeid, te wat hij geschikt weer. Als hij nog een jonge man weer, dreiden de meerheid van de mensen zich aan jeen aan. Meeste van zijn vrienden randen weg. Einer verloog dat hij hem jemals gechant had. Een andere hulp zijn vriend aan vinden en hem vastnemen. Dan ganz afschuldig werd hij verslauwen en verspot. En dan toen verheer je bracht verder de regering van den dag. En dan aan een Rijmische triets ongeneeld tussen 2 andere verbreter. Zogar wils hij dan nog hank toen sterven, trokken de soldaten al lesser, mank zichzelf toen je wenst van zijn haben goed aandelen. Dat is je wat hij houdt aan deze wereld, zijn Everrock, zijn blijf rode rock. Als hij eerst gestorven weer, namen ze hem roof van Schrietz en leden aan en een grof geliet van een vriend, wem dat jammer. Nu zijn er toch al bij, over 2000 jaar vergoen van die tijd en vandaar is hij de gans verste among alle mensheid, ons leider op een weg naar hemel. Wie het kunnen dat gewoon eens gescheid uitspreken, dat van al die beoomde mannen wat zich aan top gestonden dat alle tijd. Al die soldaten wat aan macht geëift op een land en de krieg is scheef wat zijn te voren op een water. En al die Chinese wat jemals geregeerd aan die alle top. Had ik zo'n indruk gemerkt op het leven van mensen op deze eerd als dit ene leven. Hier weer een man. Jezus kwam nu hier en werd geboren als een baby, zoals wie alle zijn. Dan was hij op hier met trouble in je voor, zoals wie alle doen. Dan ging hij ons een stich voorop, wat we kennen hier aan doen. Dan gaf hij zijn leven en zijn bloed op een kriets voor onze zinden, wil dat kon hij niet betonen. Dan starf hij en stond waar hij op en voer naar de hemel. Om ons wezen dat van wie aan arms leven en voor arm leven, dan zou wie dat ook doen. Hier wie een man.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De psalmiste zegt, ik vrijd me over die to me zeden, lood ons in de haren zijn huis konen. En ik vrijd me ook voor die wat tau hier in Daunen en wens dat de haar alle tau hier zeen mocht, en ook dat woord dat wie hier even brengen, mocht om zeen merken.

Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloeden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie en onze Gottesdienst begrijzen worden kennen. En daar steht in Kampo 22 Blumen Uhr, Sindag Samarius Klok 9, Sindag Schul in Klok 10 der Hauptgottesdienst in der Klok 6. Uwenversammlung. Unsere Anschrift Erstbachs 248, Wachtemok Chihuahua, Mexiko 31500.

Lukas kapitel 15 wist ons, dat zoals dat verlorene schoop, en dat zelf steht, ook wie mensen verloren zijn, wat de haar ons vinger deed. Van natuur uit zijn alle mensen verloren. Ze zijn niet van God wacherand. Ze zijn nog niemals bij arm, een deel van zijn familie gewaast. Zoals de schoops hoort, die 99 schoop op de stab zichzelf evaluiert, en dat eine verlorene, vielleicht dat gorste je schoop zit je jink, wat hij dat vond, zo jeet aan zijn himmlischen voordat, ook van daar nog, de verlorene mensche wordt verbiestet zijn nu. Hij ziekt en ziekt, en wann hij dat verlorene dan vindt, sagt ans Feierschrift aufschnitt, dan freie sich zijn gode engel im Himmel. De geschicht wordt wie van daar behandelen welle, vom verlorenen Sehen, oder bitte gesagt, von dem Jung wordt van Hüsserand, es wahrscheinlich de beste Geschichte, wat Jesus jemals vertalt haft. Wir erinnern uns daran, dass Jesus alle drei Geschichten in Lukas 15 vertalen deid, weil die Schriftgelehrten und Pharisäer darüber grunzte, dass hei, der dort verjäfte Messias zu seine, mit der Sünde und Zellner Gemeinschaft hat und mit Eintop ete deid. In der erste zwei Filiche rede haar vielleicht besonders darüber zu deid, wat even am grondste, dat de himmlische voeder ook de zinder leven deed. Dat hij eend halpen wel ook te zien heer te je heren. De schriftgeleerden fariseer konden dat niet verstonen, dat God zinder leven kon. Zij leefden dat God de heide en zinder als brennhout brokken deed, om dat vier en de haal om brennen te houden. Dat God ob am zo'n schlachte mensen bezorgd zijn wordt, konden zij niet begrijpen. Die von der Geschichte handelt sich nicht um so eine Menschen, die noch niemals zu Gott sein Recht gehört haben, so aus die erste zwei. Hier geht es um Menschen, die zu Gott seine Familie gehören deide, und dann sich einig wurde, dass es doch in der Welt ohne Gott viel besser sein muss. Ich möchte Ihnen einladen, mal für ein Stützchen an die Schriftgelehrten und Pharisäer ihre Schau zu stehen, um zu sein, wat Jesus eend in deze geschicht werkelijk zei wel. We vinden dat van deze gelijknis in Lukas 15, de vers 11 tot 25 beschreven. Nu een leid, wel we den afschnitt dan uit Lukas 15, vers 11 tot 25 toep lezen.

Zo is dat in deze wereld. Zolang als wie ander alles beide in vrijhouden kennen, zijn die onze vriend. Wanneer dat over abheert, hebben we met eenmaal geen vriend meer. Nu had ze nicht meer als een lade muur, en hem blijft nicht anders evrig als over te zetje. Hij leidt over nacht gewoon niet, dat het met hem al der schwer. Hij wil zich over zetje. Hij brokt zijn voeder gewoon niet. Hij wil zich al zelf zweiten. Deels dat over hem ganzen land honger schnaut weer, blijft hem te laatst nicht anders evrig als voor een vreemden buur schwein te heiden. Nu staalt je de leer ver. Jezus vertelt deze geschichte door de goede Jude, de leraar wat zich door even geoord hadden, dat Jezus met zijn de gemeenschap had. En bij de Jude wie dat, wat dis jong deed, dubbelt schlacht. Eerstens vermijdt zich dis jong bij een heid. Dat moest gar nicht. Een Jude wordt aber ook niemals wat met schwein te doen hebben. Für Jude wäre schwein anrein. Dis junger Mann hat damit gerechnet, dass er sich hier wenigstens doch mal wieder wird Salz eten können. Der Bauer wäre aber so ein Jitzholz, dass er ihm nicht mal von der Schweinsfutter eten leid. Dort ist in dieser Umstände, wo der Jung zu sich kommt. Auch nun noch regt seine Erkenntnis noch mal bloß bei dem Möhr. Hij denkt nog maar bloos daaraan, hoeveel arbeider zijn vader heeft en hoe goed die dat hebben. Die kunnen zich alle dag schijn zout eten. Hij is over de zeen en is over wat hem verhongeren. De vader moet immer te zijn jongens goed gewaast zijn. Door eens trekt hem dat nu stort naar huis. Deze jongen man is werkelijk te bewonderen, niet zo? Hij is ganz oprechtig. Hij denkt zich geen Entschuldigungen uit. Hij beschuldigt niet het Wader, niet de Hungersnood of zijn vriend. Hij beslist einfach, dat hij naar huis gaan wil. En zijn vader einfach zei, vader, ik heb gesündigt. Dat is werkelijk te staunen, waar de haar den verlorenen zijn gar niet aus einen Haaren stalt, dem dat nu zeer leid is, wat hij alles aanrecht gedaan heeft. Dis jong kent niet terug, wil hij zijn vader dat hart gebroken heeft. En aan dat nu leid deed. Hij komt naar huis, wil hij hongerig is. Ganz einfach en ganz oprechtig. Verstandig brengt ons terug naar dem vader. We kriegen den indruk dat de vader met alle dag kietje gegaan zijn of de jongen ook met eenmaal naar huis komen wordt. Werkelijk, einen jenen Abend sieht er eine kleine Gestalt von weit auf nur da kommen. Er ist sich furchtsicher, dass das sein Jung ist. Und dann sagt er am 20. Farsch, als er oben noch weit auf wir, sagt sein Vater arm, in einem Jammer dort, und er rannt am Ohren arm, in Kostarm. Dort ist wahre Leib nicht so. Kennt ihr ihn verstehen, wo der Vater alles voller Leid en schroots even den kogel zijn jong en tjene rand. De jong fangt dan ook voorts met zijn bekendnis aan. Waarschijnlijk heeft hij zich op dem Wagnerhuis alles goed tracht gedacht, wat hij zeggen wil. En hij zegt dat dan ook. De vader hält am keine lange Buspredigt. Hij zegt keine Worte zijn jong. En doch wat hij deed, zegt veel meer, als wir zeggen kunnen. Der Vater raubt seine Knechte und sagt, komm, schwind her, mein Junge ist tüs. Bringt am reine Kleider, kick dir mal, dort jetzt er nicht. Schwind, jetzt am reine Kleider. Bringt am auch einen Fingerring in Sandale für seine Feit. Reine Kleider sind biblisch Seine ein Tantechen von Gerechtigkeit. Nu es er war da rein und für seinem Vater gerecht. Der Ring ab dem Finger wie ein Tantechen dat de jongwader aan allem deel had, wat de vader bezat. Maar zonen kunnen papieren onderschrijven, wat een ring op de vinger hadden. Nu had de jongwader alle verrechten aan de wirtschaft. De schouw aan zijn feit, weer een tjantheken, dat hij wader tot de familie geheerd.

Nu te laat stelde voor de nog een grote vast aan. Als ze alle eten, drinken en dansen, zag ons afschnitt, dan kwam de oudste broeder van de arbeid naar huis. En als hij hoort dat het door zijn drolligheid weer zijn broeder naar huis te komen is, is hij dol en bleef buiten stonen. En de nächste boodschap wil we aan zijn oudste broeder nodig aan zijn. Wil we nu nog eenmaal te beden. Voor de hemel, zoals de jonge man in onze vandaagse geschicht van zijn vader waarging, ze zijn ook wie te vurken van die waargegonen. En die grote lijf hast u ons over immer waarde opgenomen. Wie danken die dafür, dat u ook vandaar nog jere zinde verjefst, wann wie die de betjane in om verjeving bedden. Wann van dau irriend eine gehorcht haft, die van die waargegonen is, mocht dat ook zijn mörke als des jonge man. Wie bede ook waarde für all onze

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. Een cassette met één programma kost $6. En een cassette met twee programma kost maar bloos $7. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En onze toehörer die niet in Canada wonen, kennen dezezelfde programma van die station, wo je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschet. De nummer voor dit programma is 223. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag dan het programma nummer 223. Wie danken voor jullie beden voor deze missionsarbeid, en ook voor jullie Unterstützung, die ons dat mogelijk maakt Gott sein Gut uit te strolen. Mocht Gott die richtig sehnen.

Psalm 143. Nimm ihn nicht für mir recht. Ein Psalm von David. O Herr, hier mein Gebet. Horch, wo ich am Genot bet. Willst du wahrhaftig in Gerecht bist? Antwort mir. Komm mit dienen Schnarcht nicht in das Gerecht. Willst für die es kein Leben ja gerecht. Der Feind verfolgt mir Seil und haft mein Leben in der Erde klingt. Hij merkt mij in diesteren zetten, zoals die al lang dood zijn. Daarwegen is mijn geest ganz zwak en mijn hart moedloos. Ik denk nog aan de oude tien. Ik denk over al die woorden nu, die die hand woord verrecht heeft. Ik strijk mijn hang uit naar die. Mijn ziel darst naar die, zoals een uitgedreigd land. Haar geeft mij bald aan je antwoord. Mijn geest heeft alle hoopning verloren. Versteek die niet voor mij, dat ik niet met de doodje toop telegen kom. Laat mij zu Marius hören, wat true hoort ik lijftolig du best. Wils ik verloot mij op die? Wies mij den weg, den ik konen zal, wils mij je zeil verlangt na die? O mijn haar, raad mij van mijn vriend, en die heb ik mij toevlucht. Leer mij dien wellen te doen, wils du best mijn God. Mocht dien gouda jeest mij op een glitje weg leiden. O haar, om dien je nomen zijn te helpen, bewoor mijn leven, en aan dien je gerechtigheid, help mij uit dem trouble te komen. En dien je true hoort je lijf, vernicht mijn je vriend, en breng die alle arm, die mijn je zeil tweelen, wils ik, sie dien knaast.

Psalm 144. Den kenne ich sein Gebet. Ein Psalm von David. Ich lob dem Herrn, der mich sicher hält, der mich hängt schrien lehrt, in mir Fingers reit mögt zum Trich, mein Leiftolier in mir versicherte Stadt, mein hoher Turm in mein Heiland, mein Schild in dei, bei wem ich zur Flucht nehm, der mich über mein Volk regieren mögt. O Herr, wat zijn mensen dat du aan honor chanst, oder de mensen zingen dat du aan denkst? Een mens is maar zo als een laftodem, zijn levenstijd zo als een verschwingender schoten. Trek die in den Himmel uit neen, O Herr, en kom rauf, steit de boy aan dat de rekeren, lot het blitzen en verstreid de fiend, scheit die blitzstrolen dat zij uit angst wachranen, streit die hand van hoog boven rauf. Raad mij, trek mij uit het gewaltige water, uit de vreemde erheng, die er muil vol leeges hebben, en die er de rechte hand opheven, en schweren, en toch niet de waarheid reden. Ik word die, o God, een nieuw leid verzingen. Ik word die op een tienzijdige hoop, zingend loven. Die, die du kennigst gewinnen laatst, en David dienen deiner van mörderischen Schwert raadst. Raad mij en help mij uit de vreemde erheng ruut, die er muil vol leeges hebben en er rechte hand opheven en schweren en doch nicht de waarheid reden. Dan waren andere zeens en er jonge joren zo stonen als volgewassene planten en onze dachter zo als stromme uitgeschnitzte eichsendasch die ein palast zieren. Onze spitjas waren vol allerhand verrotzenen. Onze schub waren sich op onze weidstappen bij duizenden en tienduizenden vermieren. Onze assen waren schwere voerenvieren. Daar waren keine wengter gebroken worden. Daar wordt nicht meer vastgenomen worden. Daar wordt kein klagen geschrecht meer op onze gassen zennen. Je seint es dat volk, für den dit zo is. Je seint es dat volk, den er Gott de Haar is.

Psalm 144. God zing je throughout your life. Een psalm van David, zien God te loven. Uit voor die loven mijn God, uitzendig en Emma en eeuwig die je nomen loven. Uit wel die alle dag zenen en Emma en eeuwig die je nomen loven. De haar is groot en zul op dat allerheigste geloofd worden. Wel groot hij is, kon China uitspreken. Eine Generation na de andere wordt dinge woordjen verloven. De woorden van dinge je woordje woordjen reden. Et je woord eva dinge haarlich scheine pracht en eva dinge wunderwoordjen nodenken. De woorden alle van de kracht en dinge wunderwoordjen reden en et je woord vertalen wat du grootet je donen hast. De zellen door verzorgen dat het niemals vergeten wordt wat goed du best en met vrijheid zingen van wel je reich du best. De haar is vol genoden met leid, sei er geduldig en recht en true hoort je lijf. De haar is te allem goud en zijn met leid recht over alles wat hij gemerkt heeft. Al die woordjes, o haar, worden die danken. Al die heilige worden die loven. De worden van die heilige tjennigrik en van die je wilt reden, zodat alle mensen van die je wilt je woordjes en de heilige pracht en die tjennigrik weten. Dien recht is een eeuwig recht en dien je haarschaft geeft niemals op. Op dem haren tjem wie ans verloten. Hij held alles wat hij versproken heeft en geeft met allem wat hij gemerkt heeft, leeft holig aan. De haar held al die abrechte door fallen en rechte ongedrekte ab. Alle mons ugen tjit je nur die en du jest aan te rechte tijd tot eten. Du merkst in je hand op en verrascht alles wat leeft, dat zij zot en tevreden zijn. De haar is in al zijn weer gerecht en truhartig lijftolig te alles wat hij gemerkt heeft. De haar is al die nou aan, die am onroepen, al die, die am en waarheid onroepen. Hij stelt die tevreden die am verrichten. Hij hiert van zij schreeuwen en halbt aan. De haar werkt over al die, die am goud zijn, over de godloze wat hij alle aanbrengen. Ich will den Herrn loven, lot alles wat odem haft, immer en ewig, seinen heiligen Namen loven.

Een schijn groes, lieve heren. Welkom hier te deze halve stund op Lotich met een gouden recht. Ik zie Adolf Ens. Ik las niet zo zeer lang terug een boek met een opvallende nomen. Dat heet Heidentum en Christentum. Dit boek hebben twee mannen top uitgegeven. Ze wiezen in dit boek erop aan hoe wie Christen der al die jaren manchet evenomen hebben wat niet van de Christen immer zo wiedergeeft worden is. Eind daarvan is onze church, also dat gebied, dat huis on voor zich. Daar maken ze een ganz stortje uitzoog, die heet zo. Al maar bloos zo als wie in de church zette, verhindert dat die wat door de verzameling komen in ihrem geestlichen leven wassen. Waarom? Wie ze zijn te bloos, de tjetje en haar getouw, doen ze zelfs overnucht. En de schrijvers wiezen daarop aan, dat de eerste christen in het Nieuwe Testament geen tjotje buiden. Ze verzamelden zich anders. Manchmal hebben we mensen ook een verstelling daarvan, waar we ons voor God inzetten willen. En volgens doen we dat einfach zo, als we ons dat gedacht hebben. Wie beden nicht unbedingt, ons van God vieren te laten, wie doen we bloos. Dem kleine David ging dat wel ook eenmaal zo ähnlich. Hij had een gedanke, en hij meint een guten gedanke te hebben. Aber God leidt hem weten, wat er aan weer. Door even hier wie van de meier in de predigt. Verjaard, hemt niet genoeg het leid, alles is ons bloos geliet.